0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen, hoe ik me moet gedragen.

Okay,

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Ze eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: 24 uur per dag.
1: Rozo Radio.
2: Ik heb getwijfeld aan de liefde. Maar dat is verleden tijd. Want ik heb terug vertrouwen. Ik straal weer als de zon.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschortten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Ze eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt. Er trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: Oh, I'm sailing away.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodríguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figueira vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschortten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt. Er trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.

tussenin. Te groot voor de poppen, te groot voor de merels. Te klein voor de liefde, te klein voor de kerels. Met een glimmende neus en met knokige knietjes. En in hun dagboek

van 13, er net tussenin. Hebben van die dromerige koppies, hebben van dat dunne steile haar. Willen niet meer samen met de jongens, willen nou alleen nog met mekaar.

spel is mooi als de hel, is mooi als vaarwel. Een vrouw is mooi als een gracht, is mooi als de nacht, is mooi onverwacht. Een vrouw is mooi als een blos, is mooi als een vos, is mooi erop los. Een vrouw is mooi als de mei, is mooier dan hij, is mooi praterij. Maar een hond is mooi als een hond, die kijkt ons aan zo trouw en vertrouwd. Ach, een hond houdt altijd zijn mond, en is het daarom dat men van hem houdt. Een vrouw neemt ons in de boot, neemt ons tot de dood, neemt ons in het groot. Een vrouw neemt ons als een held, neemt ons met geweld, neemt meestal ons geld. Een vrouw neemt ons als een klucht, neemt ons vaak voor lucht, neemt daarna de vlucht. Een vrouw neemt ons zacht en zoet, ontneemt ons de moed en neemt zelfs ons bloed. Maar een hond neemt plaats op de grond en kijkt ons aan, zo trouw en vertrouwd. Ach, een hond neemt nooit het volle pot en is het daarom dat men van hem houdt. Een vrouw speelt graag met een pop, speelt paard in galop, speelt hoepel maar op. Een vrouw speelt teder en trouw, spelt iets op je mouw en speelt zo met jou. Een vrouw speelt hem binnen de streel, speelt kijvende keel, speelt altijd toneel. Een vrouw speelt vaak dat ze speelt, speelt dat ze beveelt, speelt tot ze je keelt. Maar een hond speelt zomaar wat rond, die speelt niet vals, maar eerlijk als goud. Een hond speelt altijd als hond en is het daarom dat men van hem houdt. Een vrouw geeft zich zacht als dons, geeft zich soms aan ons, geeft ons dan de bons. Een vrouw geeft zich op haar tijd, geeft een man vaak strijd en geeft dan ook spijt. Een vrouw geeft ons heel vaak zin, geeft ons warme min en geeft om het gewin. Een vrouw geeft ons vaak haar schoot, geeft zich vaak devoot, maar geeft zich nooit bloot. Maar een hond geeft onze verbond, die geeft zichzelf zo trouw als een kind. Een hond geeft onze verbond, misschien is daarom dat men hem bemint. Maar het is toch voor de vrouw dat een man al gauw om

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%. Dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij. En voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodriguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figuera vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een schietincident in Seattle zijn meerdere mensen om het leven gekomen en raakten anderen gewond. De Amerikaanse stad werd opgeschrikt door dit geweldsincident. Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht. Details over het exacte aantal slachtoffers en de omstandigheden worden nog onderzocht. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%, dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij en voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: mensen, we gaan beginnen. Aangename pauze gehad.
1: Ja,
0: goed zo.
2: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
3: André en Dave.
2: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
4: Goedemiddag, station.
3: Rosso Express.
5: Iedereen uitstappen graag.
2: Ah, dat is mijn halte.

0: blijft toch altijd weer gezellige muziek. BZN was dit. Viva el Lamor. En dat komt allemaal van het wisselalbum van deze week. Summer Holiday.
1: Ja. Ja,
0: welkom in het
1: volgens mij, maar ik weet niet zeker, was dit een album of was dit meer een verzamelalbum?
0: Het is meer een verzamelalbum.
1: Ja, ik zal altijd denken van. Volgens mij was het niet in die zin. Ja, het was al een officieel album. Het was meer een soort verzamelalbum deze.
0: Ja,
1: maar wel lekker zomers. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Want zomers hoort erbij, toch?
0: Dus, met hun zomersmuziek. Grootste zomerhits eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus dat. Het is een soort verzamelaar, dat klopt.
1: Ja, en dit zijn gewoon leuke dingen. En zat volgens mij is hij alleen op CD uitgekomen toen en met een cassette erbij.
0: Ja, klopt. Er was een speciale oplage van 50.000 stuks. En dat is wel leuk.
1: Ja, nou.
0: Alleen dat exemplaar wat ik heb, dat...
1: Miste cassette.
0: Dus. Ja.
1: Ja, dat komt wel vaker voor trouwens. Als je hem later koopt, dan mis je de cassette.
0: Maar misschien kom ik hem ooit nog wel een keer tegen in de kringloop of zo.
1: Ja, dit is altijd wel leuk om de cassette erbij te hebben.
0: Ja,
1: voor de grap.
0: Dus.
1: Niet dat je misschien gaat draaien, maar het is altijd wel leuk
0: nee,
1: om
0: te ik kan het wel, want ik heb de cassette recorders staan thuis.
1: Ik ook.
0: Ik heb er 4 staan, dus.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Dus. Ik heb er ook een hele berg
0: op. En ik ben er heel zuinig op.
1: Nou, dat is in ieder geval zeker. Ja. Dat mag ook wel. Maar goed. Welkom terug bij het tweede uur alweer van de Rozo Express. En natuurlijk hierin nog veel meer leuke dingetjes. Lekker gewoon leuke dingen en gewoon leuke informatie. En komen die bad-eentjes dit uur nou langs? Ik ga nog niks zeggen.
0: Ja. Nee.
1: Ik ga nog niks zeggen.
0: Komt er nu een tweede uur aan bod of komt er in een derde uur? Kan ook, hè?
1: Onder andere zitten luisteren, Rob zitten luisteren, Pieter Jan zitten luisteren. Ik weet dat vrouwlief van Pieter Jan dan ook op de achtergrond is. En natuurlijk niet te vergeten, Linda en Jolanda zijn sowieso aan het luisteren. Dus, want daar heb ik in ieder geval het wat van te horen gekregen al.
0: En de luisteraars van de OETS?
1: Ja, die ook.
0: Ja, die zijn er ook.
1: Die horen er ook bij.
0: Ja,
1: de luisteraars van de OETS zijn er ook bij. Dus dat. En voor de rest is er natuurlijk ook koffie. Dus koffie. Ja. Koffie?
0: Ja, koffie.
1: Ja, ik wil koffie.
0: Koffie, lekker bakkie. Ik wou even mijn zangkunst even laten. Hè? Ja. Ik ga meedoen aan de talentenjacht.
1: Ja. Oh nee.
0: Ja.
1: We gaan muziek draaien.
0: Jij bent toch mijn manager, of niet? En toen werd het stil aan de andere kant.
1: Sinds wanneer?
0: Hier is de ANB-plaat.
1: Ja, ik denk dat het beste is als je dat gaat doen. Ja.
0: Ja.
1: Nancy Boyd.

0: De A en B plaat van deze week. Dat was van Nancy Boy en Derry Campbell. Met It's a Summertime, de B-kant van de Shoop Shoop Song. De Shoop Shoop Song. Ik vind het nog steeds een leuk nummer. Nog steeds een leuk nummer. Dave? Dave?
1: Ja?
0: Dave?
1: Ja,
0: Dave?
1: Ben
0: waar bent u?
1: Ja, ik ben er. Ik ben er. Ja,
0: waar
1: nou
0: bent
1: hier.
0: U? Waar bent u?
1: Nou hier.
0: Oh daar.
1: Ja. Hé, maar de Shoop Shoop Song dus.
0: Ja. Ja.
1: En we kennen hem natuurlijk allemaal van verschillende mensen. Eigenlijk nummer uit de jaren 60 al. En opgenomen ook door Cher. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dus ja, nou, ook dat hoort erbij. Nou ja, goed. Dan iets heel anders. Want...
0: Patentjes?
1: Na de succesvolle eerste editie, ja hoor, keert hij weer terug. De Bad Eendjes Race. Deze zomer komt hij weer langs. En op zondag 16 augustus tijdens de Bredase havenfeesten kleuren duizenden Bad Eendjes opnieuw de Bredase haven. Tijdens de race waarbij je niet alleen mooie prijzen te winnen zijn, maar vooral ook geld ingezameld wordt voor lokale goede doelen. De organisatie hoopt dit jaar nog meer deelnemers te verwelkomen en een nog groter bedrag op te halen. Nou, oftewel, het wordt ook wel de Duck Race genoemd. En ja hoor, ze zijn er. De Bad Eendjes. En vorige keer gingen er al, er moeten echt duizenden Bad Eendjes door de havens van Breda heen crossen. En natuurlijk, wie er wint? Nou goed, deelnemers kunnen €5 voor €5 één of meerdere Bad Eendjes adopteren. En elk eendje krijgt een uniek nummer en wordt samen met duizenden andere eendjes tegelijk in het water gelaten. Vervolgens drijven de eendjes richting de finish, waarbij de snelste eendjes hun adoptieouders mooie prijzen kunnen opleveren. Zo gaat de winnaar naar huis met 4 tickets voor Disneyland Parijs. En daarnaast zijn er Kamado barbecues te winnen, een Nintendo Switch 2 en ga zo maar door. Rondom de race is bovendien volop entertainment en aangezien de havenfeesten plaatsvinden tijdens de race zijn er ook veel kinderen voor activiteiten en is er live muziek en de Bad Eendjes Race start zondag om 1 uur dus, 16 augustus en in de haven aan de Prinsenkade. Dus allemaal de Duck Race van Breda, oftewel de Bad Eendjes Race en dat is op zondag 16 augustus in Breda bij de Prinsenkade. Nou, de Bad Eendjes worden georganiseerd door de Rondetafel 21 Breda. En ja, goed, er zijn verschillende fondsenwervingen natuurlijk voor. En ze hopen dus veel op te halen. En dankzij duizenden geadopteerde Bad Eendjes en de inzet van deelnemers en sponsors werd er vorig jaar namelijk al zo'n €15.000 opgehaald voor Happy Hippo Speelgoedbank. En konden er meer kinderen in Breda voorzien van gratis speelgoed. En natuurlijk wordt er ook dit jaar weer meegegaan. En ja, dit jaar gaat het naar Stichting Petje Af Breda. Dat begeleidt kinderen van 9 tot en met 14 jaar die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dus nou ja, goed. En zo ontdekken zij hun talenten en maken ze kennis met verschillende beroepen en werken ze aan hun zelfvertrouwen en toekomst. Nou goed, je kan dus naar die Bad Eendjes Race in Breda. En je kan er dus naartoe en je kan dus ook zo'n eendje adopteren. En het start allemaal op zondag 16 augustus tijdens de havenfeesten. Zal ik het straks nog even over hebben in Breda om 1 uur.

0: En weer twee platen, twee actuele wil te verstaan. Dit was Rolf Sanchez met zijn nieuwe single. En Elise met Astronaut.
1: Ja, ik moest even iets zoeken.
0: En, wat zei je?
1: Moest even iets zoeken.
0: Ja.
1: Ja, nou, als je goed opgelet hebt, dan hoorde je het nummer I Only Wanna Be With You. Wat van Dusty Springfield onder andere is. En die heeft het opgenomen. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel meer versies van dit nummer. En ga jij een badeendje adopteren, vraagt Jolanda. Ja, dat ga ik doen. Ik ga wel een badeendje adopteren. Want ik vind wel dat ik een badeendje moet, minimaal één badeendje moet adopteren. Want dat vind ik wel leuk. En ja, er zat een fluitje in Viva El Amor PJ. Dus die zegt nog even dankjewel daarvoor. Ja. Ze moet altijd even... altijd even schakelen met alle mensen die allemaal reageren natuurlijk op allerlei dingetjes die wij vertellen en doen. Dus, maar ja goed. Je hoorde dus in deze plaat I Only Wanna Be With You van Rolf Sanchez. En ja, als je goed geluisterd hebt, de meeste mensen hebben het misschien niet gehoord in eerste instantie, maar daarna hoor je het wel degelijk. Ja goed, dat blijft
0: tegen. Ik moet ook even toevoegen aan mijn lijst trouwens. Was mij even niet opgevallen.
1: Een wat?
0: Van een fluit.
1: Van een fluit?
0: Van een fluit, hè?
1: Oh.
0: Ja, moet ik even toevoegen aan mijn lijstje.
1: Dat je gaat fluiten?
0: Nee. Ja, laat mij.
1: Ja?
0: Ik leg het jou nog wel een keertje uit. Ja.
1: Ja, ik kan deze... Het is te makkelijk. Ja.
0: Zeker weer mijn koppetje.
1: Nou ja, dat waren ze eigenlijk wel, ja.
0: Ja.
1: Die heb je vandaag heel veel trouwens, hoor.
0: Nou, jij ook wel, hoor, trouwens.
1: Ja, maar...
0: Ik heb er net ook al een paar ingekoppeld, jou.
1: Ja, maar de, ja. Ik ben,
0: het is net voetbal, jongens. Het is net voetbal.
1: Ik ben er heel goed in. Ik ben er heel goed in om dat te doen.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eventjes iets heel anders. Want natuurlijk, wat ik al zei, dus straks hadden we het eventjes over die badeentjes. Maar de havenfeesten van Breda, die komen er ook aan.
0: Zijn het allemaal gele badeentjes?
1: Ja, eigenlijk, nou ja.
0: Of zijn het allemaal door elkaar heen?
1: Dat is wel eigenlijk zoals het, dat is wel zoals het er tot op heden uitziet, ja. Ja, nou goed.
0: Doe mij nog steeds denken aan ooit eens een keer in een container die op zee is verloren is gegaan, vol met badeentjes. Badeentjes vonden ze op een gegeven moment over de hele wereld. Ja, nou, daar moet ik iedere keer aan denken.
1: Het is weer zover. De havenfeesten van Breda, die komen er weer aan op 14 tot en met 16 augustus. Dus dat is in het weekend van 14 tot en met 26, tot en met 16 augustus komt het allemaal weer aan. En er gaan weer mooie dingen komen en het gaat weer gebeuren, de havenfeest van Breda. En het is een leuke activiteit met heel veel leuke dingen waarbij je echt kunt eten, drinken en het is gewoon eigenlijk allemaal gratis, maar er is natuurlijk wel een programma. En denk maar aan optredens van allerlei mensen, mannen van de straat, DJ Back in the Day Collective, maar ook Björn en de Bobby zijn er, Hitman 45, een Bob Marley tribute band, een Whitney Houston tribute band, een Tina Turner tribute band, de U2 tribute band, DJ Reggie treedt daar trouwens op, Creedence Clearwater Revival tribute band, en zo zijn er heel veel op plekken waar optredens zijn. En dat onder allemaal bij de huiskamer Spinola Lievens ergens in Breda. Zo heet het ook. Ja, nee, zonder gekheid. Zo heet het echt. En de Big Belly Bar en Restaurant. En er zijn allemaal optredens van artiesten met verschillende soorten stijlen van muziek. En je kan er dus dansen, zingen, eten en springen kun je ook doen. Nou ja, goed, in ieder geval heel wat leuke dingen dus. En je kan daar gewoon echt, je kan daar gewoon gaan luisteren. En de entree is geheel gratis, alleen voor de drankjes en de hapjes natuurlijk moet je wel betalen. En je moet natuurlijk ook betalen voor onder andere als je met die badeentjes mee wil doen, die badeentjesrace. En die is op zondag 16 augustus. Dan is de badeentjesrace er weer. En ja goed, je kan dus dan een badeentje reserveren. En doe mee. Ga gewoon eventjes naar de website van de havenfeesten. Dat is havenfeestenbreda.nl. Havenfeestenbreda.nl. En daarin kun je dus aangeven wat je allemaal kunt doen. En dan kun je dus ook naar die duckrace toe. En daarmee kun je dus op een link klikken. En kun je jouw badeentje adopteren. En dat badeentje dat kan misschien voor je dus geld opleveren. Maar het levert ook geld op voor een goed doel. Dus en dat voor Stichting Leergeld Breda en natuurlijk Stichting Petje Af Breda. Dus daar doen ze dat allemaal mee. En dat is allemaal de havenfeesten in Breda van 14 tot en met 16 augustus. Wat ben je allemaal aan het doen?
0: Volgens mij gaat er iets verkeerd.
1: Wat ben je allemaal aan het doen dan?
0: Nee, ja, oké. Ik start even de verkeerde. Volgens mij de verkeerde plaat in.
1: En waarom start jij de verkeerde plaat in?
0: Omdat ik die verkeerd in startte.
1: Ja, ja. Weet je wat dat is? Weet je wat dat is?
0: Daar hebben we het nog een keer over.

0: uit Volendam, Nix Hilder was het. Met zijn solo single Cult. En daarvoor draaiden we Bella Perez. Uit België met Vida Villa Vida.
1: Kevin Vala Vida. Kevin Vida.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Ja, ik denk ik doe hem even voor je. Dat is misschien handig. Want het is nogal een... Ja, het is een soort tongbreker inderdaad. Ja. Kevin Vala Vida.
0: Tongbreker.
1: Ja, een tongbreker.
0: Ja, een tong met een beetje in de knoop nou.
1: Ja,
0: ja,
1: zoiets, ja.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, zoiets, ja. Ja, dat zijn van die tongbrekertjes.
0: Ja, ja.
1: Iets heel anders, want natuurlijk zijn er in juli tot en met augustus, tot en met september zelfs, zijn er natuurlijk weer die Sint-Jans-Basiliek dagen, oftewel de marktconcerten. Nou, andere marktconcerten die er nog aankomen zijn op 1 augustus Jan Sjoerd van der Vaart, op 8 augustus Jarno Misjijn uit Veurne trouwens, en Jan Sjoerd van der Vaart komt uit Oosterhout. En natuurlijk nog heel veel meer optredens. En tijdens het kermisweekend zijn er zelfs 3 orgelmusketiers. Dus heel mooi. En ja goed, er zijn er nog zoveel optredens. Maar het is die marktconcerten. Die zijn dus iedere zaterdagmiddag weer. En het begint allemaal om 3 uur. En je kan daar kwart voor vier duurt het. En is gratis inloop. Dus gratis inloop kun je dan naar die marktconcerten toe. En ja, er is ook zelfs een meespeelmiddag op 26 september. Maar goed, daar hoor je nog wat meer over. En in een van onze uitzendingen. En je hebt dus die marktconcerten. En dat allemaal in de Sint-Jan in Oosterhout. Oftewel de Basiliek Sint-Jan in Oosterhout. En dat allemaal aan de Markt 28. En daar zijn dus ook vandaag en volgende week ook weer. Zijn daar dus die marktconcerten. Tot en met 12 september is dat iedere zaterdag. En het begint dan om 3 uur. En het duurt tot 3:45. Nu eventjes terug naar de jaren 70 en de jaren 60. Zometeen Sophie van Kleef. Maar eerst, juist, Fungus. Dit is Caprivaren. Terug naar 1974.

Ja, dit was natuurlijk een Johnny Lyon zong het liedje Sofietje voor niemand minder dan voor Sophie van Kleef. En Sophie van Kleef gaf het antwoord erop. Ik ben stapelgek op Johnny en Johnny Lyon gaf ze het zelf door. En Sophie van Kleef was natuurlijk, ja, couturier en ga ze maar door. En ik vond hem wel leuk om deze ook eens een keertje weer eens te laten horen. En het is leuk, want je hoort altijd natuurlijk, als je al Johnny Lyon hoort, dan hoor je Sofietje. En we hebben hem nou omgedraaid, oftewel Sofietje door, of Johnny door Sofietje uit 1965. En daarvoor uit 1974 ook nog. Niks minder dan Caprivar van Fungus. Ik kreeg van Linda en Jolanda iets door. Want vandaag zouden Jolanda en ik, Linda dus, graag een Rob-plaat willen aanvragen. Naar aanleiding van het overlijden van Diana Hogeveen. Ze plaatsen elke ochtend op de pagina van Rob de Nijs fans een vitamine R. Met dan een foto van Rob voor ons. En ja, het wordt dan een muzikale vitamine R deze ochtend als afscheid. En dank voor de dagelijkse vitamine R op de fans van Rob de Nijs Facebookpagina. Nou, voor Diana dan graag het liedje Zo Zal Het Zijn. Nou, bij deze Jolanda en Linda. Hier is Rob.

0: speciaal voor Diana Hogeveen op verzoek van Jolanda en Linda. Omdat Diana Hogeveen pas geleden is overleden, helaas. En zij wilden het een beetje als afscheid ook draaien. Omdat Diana altijd op de fans van Rob de Nijs, de Facebookpagina, altijd iedere ochtend een vitamine R neerzetten met een foto van Rob de Nijs erbij. Dus ja, dat kan het ook. Het kan ook heel mooi zijn. En dankjewel Diana voor al die tijd. Zo, bij deze. Jolanda en Linde, die hadden hem speciaal hiervoor aangevraagd. En dat doen we altijd met plezier om dit te draaien. Natuurlijk sowieso. Er wordt een dankjewel bij gezegd door Linda. En Jolanda, die schreef ook al kippenvel. Dus bij deze hebben we dat ingewonnen. Ja. Zijn er nog andere dingen te doen? Nou ja, goed. In ieder geval, Breda die is in ieder geval bezig met het plaatsen van... Tenminste, heeft schuilstallen gemaakt voor hobbydieren. Wel met natuurlijk daarbij een... Wel met daarbij natuurlijk een aantal voorwaarden. En de voorwaarde is vooral dat je het landschap zoveel mogelijk schoon blijft behouden, et cetera. Maar het biedt wel, het zijn schuilstallen voor dieren. Zo tegen bescherming tegen zon, hitte, regen en wind natuurlijk sowieso. En de drie uitgangspunten die zijn natuurlijk belangrijk. En als je gewoon aan de regels houdt. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En hiermee kun je dus inderdaad... Zijn er die stallen dus nu. Dat is wel mooi. Want dan kun je daar in ieder geval... Beesten kunnen daar dan geplaatst worden. En dat zijn natuurlijk hobbydieren. En dan hebben we het niet over tienduizenden koeien. Maar dan hebben we het over één koe. Of een paard. Of een ezel of zo. Of in ieder geval een beest wat wel een stal kan hebben op dat moment. Dus, en dat is dan wel mooi dat ze dat gedaan hebben in Breda. Dus, ik vind dat mooi gedaan is. En ik vond het wel een mooi iets. Ook nog eventjes te vermelden in dit programma. We hebben er nog ongeveer twee voor je. En dan moeten we er alweer uit, André. Dus voor dit uur.
1: Vlies voorbij, hè? Twee uur.
0: Zijn we inderdaad zo weer terug. Maar dat doen we onder andere met deze. The Guys and Dolls. Dit is Broken Dreams.

0: mee met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dit blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. De Amerikaanse politie zoekt naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar hebben geschoten tijdens een festival bij Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder al vandaag aangehouden door agenten. In China is de heftige orkaan Noel in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eist een stortvloed vannacht 10 levens en vielen ook gewonden. 100.000 evacuees kunnen geleidelijk terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien, waarna de kans op neerslag geleidelijk overal afneemt en vanuit het westen volop zonnig wordt. De temperatuur varieert van 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rosso Radio.
4: Dit is de Rosso Express met André en Dave.
5: André en Dave. Nog nooit gezien, nog nooit gezien.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: van ons wisselalbum Summer Holiday. Welkom in het derde uur alweer. Het gaat sneller dan ik denk.
1: Ja, je zit al in het derde uur, André. Ja, Let's go surfing.
0: Ja.
1: Oh, dan moet ik denken aan surfing.
0: Windsurfing. Tussen de bateentjes.
1: Nee, dat kun je in de haven. Surfen in de haven van Breda moet je niet doen, want dan kom je niet erg ver vooruit. Dat heet meer dan moet je meer een paddle erbij hebben om überhaupt vooruit te komen.
0: Ja.
1: Maar je kan niet echt surfen in de. Of er moet heel veel wind staan, dat je echt gewoon. Wee! Over die haven van Breda te roken. Die ligt. Want die is zo stil als wat. Dus ja.
0: Ja, en met al die bebouwing en zo, dan waait het ook niet echt. Maar goed.
1: Nee, oké,
0: dat zullen we dan maar niet doen dan.
1: Ja, als ze moeten van die hele grote ventilatoren doen, is gaan plaatsen. Ja, dat zou je nog vooruit kunnen komen, ja.
0: Ja.
1: Okay. Ja, misschien is dat wel een idee.
0: Ja. Goed.
1: Ja.
0: Nou, goed.
1: Ik heb erover nagedacht.
0: Heb je al een beslissing genomen, of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik een beslissing genomen heb. Ja.
0: Okay.
1: Ja, nou. ik vind van wel.
0: We gaan het zien.
1: Ja. Ach ja. Maar, dus dat. En er komen nog heel veel leuke dingen aan. Nou, dat straks even hebben over het Bud Film Festival. We gaan het nog even hebben over teteringen. En dus dat en nog heel veel meer ook dit uur met allerlei leuke dingen die er weer aankomen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En wie weet heb je zoiets van, oh, ik kan daar naartoe gaan of ik kan dat gaan doen. Dus ook dat gaan we nog doen.
0: Oké. Okay.
1: En voor de rest natuurlijk een hele hoop nieuws. En de XXL. En die is dit keer in handen van Rob de Nijs. Van het album Tijdloos is dit Elke Servet in ieder havenrestaurant.

0: Ja. Ja. Elke servet in ieder havenrestaurant. Dan zit ik er wel over na te denken. Zo van, dan moet je wel miljoenen servetten hebben gehad. In een havenrestaurant. Want het lijkt mij lastig hoor.
1: Nou, het is meer een beeldspraak.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Nee, ja. Maar dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Maar dat, ik heb daarover nagedacht. Ik zat daar net over na te denken. Van, volgens mij...
1: Ja, maar moet je soms wel... niet doen. Nee.
0: Ik kan nadenken.
1: Ja.
0: Oh, ja, ja. Nee, oké.
1: Okay. Krijg je zo hoofdpijn van op een gegeven moment.
0: Oh, nee, dat niet. Nee, daar heb ik nog nooit last van gehad, gelukkig. Hey, even wat anders, André. Want ja. In 2027 komen ze weer terug op tv. De Meilandjes.
1: Alweer? Ja. Zouden ze toen ermee stoppen?
0: Ja, maar ze gaan...
1: Ja,
0: dat was bij SBS.
1: Ja.
0: Want ze gaan outdoor naar RTL.
1: Ja, kunnen ze de prijs opdrijven?
0: Nou, nee, niet zozeer, denk ik. Maar ze...
1: Gaan ze weer verhuizen, of niet?
0: Nee, ze gaan iets doen, iets heel anders doen. Want de Meilandjes nemen namelijk in deze serie... nemen de Meilandjes tijdelijk een volledige de zorg over een melkveebedrijf. Zodat de hardwerkelijke boerenfamilie met de 5 kinderen eindelijk een keer samen op vakantie kan. En ja, het wordt gekscherend de Weilandjes genoemd door SBS, wat ik snap. En ja, we gaan het maar niet over Jordi Verstegen hebben van de Telegraaf. Want ja, die heeft altijd zijn mening over bepaalde dingen. Maar we moeten het eerst nog zien. Ik ben benieuwd. Het lijkt me misschien best. Het kan
1: misschien het al afgekraakt
0: best.
1: Of niet?
0: Ja, natuurlijk is het al afgekraakt. Maar dat doet deze altijd hoor. Dus, dus hij kraakt alles af wat niet SBS. Maar in ieder geval, dus dit programma gaan ze maken. Het wordt een soort reality-achtig iets. En daar gaan ze het mee doen. Dus het wordt afwachten. Gaat het iets worden? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ik ga wel zeggen van iedereen die kan het afkraken wat ze willen. Maar ik moet hier altijd wel, om lachen. En ik vind het wel vermakelijke tv, laat ik het zo stellen. Nou, natuurlijk is er nog steeds BNB vol liefde. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wie gaat eruit? Wie komt erbij? Komen er weer echte volledige liefdes uit? Nou ja, het is al een aantal keren gelukt in BNB vol liefde. Dus we gaan het zien op tv. Ik heb altijd zoiets van, dat is in de zomer altijd heerlijke tv. Je hoeft er niet over na te denken. Je gaat achterover liggen. En je gaat niet eens denken zo van, oh jee, BNB vol liefde en dit. En ik moet daar... Je gaat gewoon lekker achterover liggen. Niet over nadenken tv. En dan komt het eigenlijk altijd wel goed, vind ik. Dan krijg je altijd wel leuke dingetjes. En de gekke dingetjes komen eraan. Nou, in ieder geval ook natuurlijk komt eraan... hebben we de Canal Parade. Nou, die is ook te volgen via tv. En er komt nog veel meer aan. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en kijken naar al die... naar de tv ook met gekke dingen en leuke programma's. Want ja, er is zoveel leuks om te zien. Dat is sowieso ook op tv. En de Meilandjes komen eraan. Er komen allerlei nieuwe shows weer aan. En dat maakt het voor tv absoluut wel weer leuk ook om te gaan kijken. En na de zomer krijg je altijd natuurlijk van die winterprogramma's. En dan kun je weer gaan genieten van lekker binnen zitten. Maar BNB voor liefde, ik sla geen aflevering over. Want ik lig lekker achterover. En het is van de ene kant, ja, je kan zeggen wat je wil. Het is slechte tv, maar van de andere kant, het is zo heerlijk om te kijken. Ik vind het zo heerlijk om te kijken.
1: When the magic comes.
0: Ja.
1: Ja, zo zou het ook kunnen noemen, toch?
0: Ja. Nou ja, weet je wat dat wel klinkt? Ja. Dat klinkt alsof die personen iets gaan doen met elkaar. When the magic comes. Magic. Ja, nee. Laat maar. Laat maar muziek gaan draaien. Krakersmaak.

0: Close to Fire met Feeling Young. Inderdaad, voel ik me ook nog.
1: Ja?
0: Ja. Ja, ik voel me hartstikke jong.
1: Ik altijd.
0: Ja. Trouwens, daarvoor draaiden wij Kraak en Smaak. Nieuwe single van hen. En wel zo actueel. Hij is 24/7 verschenen zelfs.
1: Ja.
0: Hij is wel heel erg actueel.
1: Hij is gisteren verschenen.
0: Ja.
1: Ja, nou dat is, ja. Dat is belangrijk. Dus mooie muziek hoort er altijd bij.
0: En zo is het met het.
1: Ook nieuwe muziek in dit programma hoort er natuurlijk sowieso in. En ja, er zijn natuurlijk altijd nieuwe platen, oude platen die komen tevoorschijn. En ja, er zijn natuurlijk heel wat mooie dingen. Over mooie dingen gesproken. Nou ja, mooi. Je moet wel liefhebber zijn. Want anders ga je bepaalde dingen niet leuk vinden. Want het Bud Film Festival in Breda komt er weer aan. 5 dagen lang in het teken van plaagdieren en cultfilms. Nou, vliegen, ratten en andere ongedierte staan deze zomer centraal tijdens de 21ste editie van juist het Bud Film Festival. Het Bud Film Festival is van woensdag 26 tot en met zondag 30 augustus. En verandert de binnenstad opnieuw in een ontmoetingsplek voor liefhebbers van horror, cult en andere films die je niet snel in de bioscoop ziet. Oftewel, letterlijk en figuurlijk, het jaarlijkse Bud Film Festival. Wat voluit eigenlijk is B-movies Underground Trash Film Festival. En ja, nou ja, goed. Het staat in het bekend om eigenzinnige programmering. En bezoekers kunnen terecht voor horror, cult klassiekers, experimentele films, onafhankelijke producties van filmmakers over de hele wereld. En daarnaast is de ruimte voor live muziek, performance art en beeldende kunst. Nou, het thema van dit jaar is Simply the Past. Oftewel pest. En ja, er zitten dus echt best wel wat horror dingen bij. En er zit onder andere is de komst van de Turkse regisseur Can Everol. En hij staat bekend om bepaalde horrorfilms waarin onder andere bijvoorbeeld hij staat bekend om de horrorfilm internationale bekende horrorfilm Baskin uit 2015 waarin 5 politieagenten in een surrealistische nachtmerrie belanden. En ja, goed, nou ja, in ieder geval is het Ryan Oman is ook aanwezig trouwens. En ja, het is een beetje creepy. Laat ik het zo stellen. Nou, de voorverkoop voor het Bud Film Festival, oftewel budff.nl, daar kun je op zijn en daar kun je kaarten verkopen. En ja, goed, in ieder geval, laat ik het heel netjes houden, niet voor iedereen weggelegd om naar het Bud Film Festival te gaan. Wil je meer weten? Ga dan even naar budff.nl. Budff.nl, gewoon dus in 2 F'en. En dan kom je terecht bij ook het programma. En welke films er allemaal te zien zijn. En geloof me, er zitten films bij die je liever niet ziet in mijn ogen. Maar ja, goed, dat is even heel persoonlijk. Ja, ik denk dat ik het daarop hou. Spooky, creepy, horrorfilms, et cetera. Ja, dus ja. Dus als je daar van houdt en daar naartoe wil, ga dan naar het Bud Film Festival. Wat is weer van 26 tot en met 30 augustus is in Breda.

0: Never Let It Be Said. Ja, Jorde, Margriet Piening. Ze kwam gewoon uit Nederland door deze dame. Maar ze heeft best wel wat plaatjes op haar naam staan. Ondanks dat er eigenlijk maar één officieel staat. Maar ze zat ook in groepjes als Rock Explosion, Night Riders en The Relays. En ze nam ook nog een track op onder de naam 1999 trouwens. Onder de naam Sandy Holland. Dat is maar deze single. Die stond alweer uit 1966. Never Let It Be Said hoorde je van niemand minder dan inderdaad Margriet Piening. En daarvoor ook nog jee, gekke papi. Ja, nou ja, goed.
1: Dat was jij.
0: Ja, dat zou ik kunnen ingezongen hebben, ja. De Beatletjes. Gewoon B-I-E-T-L-T-J-E-S. Zo leuk om uit te spreken. En dat in ieder geval een gekke papi. En haal die scheider uit, ja, blijft ook leuk. De groepen die bestond uit Jo Portingen, Kleine Jopie, Willem van der Kar en J. Porthouse. En ja, goed, ze hadden een grapje gemaakt met deze single. En ja, hij blijft grappig deze. Hey, gekke papi. Ach ja, zo hoort het er ook bij. En leuke platen draaien is altijd van belang. Soms dan reageren mensen met hele grappige dingen en hele grappige opmerkingen erbij. En dat vind ik dan ook wel leuk. En je kan het ons zo mooi maken als je zelf wilt, toch, André?
1: Ja, zo is het maar net.
0: Vind ik wel. In ieder geval. Ach ja, mooie muziek, dat hoort erbij. En ook nog heel veel meer. Alhoewel, mooie muziek. Ook dit is absoluut wel heel erg goed. 6 uur Noor, dit is La Dolce Vita.

0: Dit was de nieuwe single van Nova Star met Today Yesterday. En het is namelijk 20 november. Of 20. 20 november.
1: 20 november?
0: 20 november?
1: Nou, dat is
0: daar weer bij.
1: Dat is het niet hoor.
0: Nee.
1: Nee, je zit nu.
0: 20 juli moet dat zijn.
1: 20 juli is het uitgekomen.
0: Is die verschenen?
1: Ja, ik wilde net zeggen 20 november uitgekomen. Hoe kom,
0: nee,
1: je,
0: dat is,
1: hoe kom je dan weer bij. Nee,
0: laat mij. En daarvoor Sas Leonore met La Dolce Vita. En uit 2015 van het album Reckless. En volgens mij is dat een wisselalbum geweest, maar daar heb ik zo even niet paraat.
1: Staat die niet op de website dan?
0: Nee, staat niet op de website.
1: Al
0: zover kan je niet terugkijken.
1: Al voor je?
0: Ja, nee.
1: En dus waarom niet?
0: Daarom
1: want
0: niet.
1: Dat wil de luisteraar wel weten dan.
0: Nou, goed.
1: Hij houdt nou zijn mond dicht. Ja, dus hij houdt nou wijs ineens zijn mond dicht.
0: Ik kan het wel even opzoeken. Zoek straks wel even op.
1: Zoek en jij zult vinden, ja. Zeggen ze toch?
0: Het staat wel op de website, maar het is verborgen.
1: Ja, waarom is dat verborgen voor Alain? Voor
0: dat ik daar nog aan het bijwerken ben.
1: Ja, nou, dan zet je dus, er toch al zo vast op.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat je dat even moet doen.
0: Trouwens, hoe heet dat toch? Op de Nijs Top 100 komt binnenkort ook een update van de pagina die op onze website staat. Dus.
1: Ja, en wie weet gaan we die wel weer opnieuw doen. Maar dat moeten we eventjes. Daar moeten we nog eventjes even goed naar gaan kijken,
0: ja,
1: hoe we dat
0: nog
1: beste
0: even
1: kunnen
0: over zich aderen.
1: En hoe we dat het beste in het vat kunnen gaan gieten. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. En even weer kijken hoe het gaat gebeuren. Dus, dus dat gaan we. Daar gaan we ook nog gaan werken. Wat ook misschien wel leuk is hier in Oosterhout. Want bewegen, nieuwe mensen ontmoeten en ontdekken welke sport bij je past. Nou, dat staat centraal bij Uniek Sportendag. De Uniek Sportendag, leuk om uit te spreken, 2026. Die op zaterdag 29 augustus plaatsvindt bij atletiekvereniging Scorpio hier in Oosterhout. De middag is gratis toegankelijk en speciaal voor kinderen en volwassenen met een beperking bedoeld. Nou, de Uniek Sportdag is bedoeld dus voor iedereen met een zichtbaar of onzichtbare beperking, ongeacht leeftijd. Ook ouders, familieleden, begeleiders, zorginstellingen, dagbestedingsgroepen zijn van harte welkom om samen met de mogelijkheden van aangepast sporten te ontdekken. Nou, het begint om 1 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. En dan kunnen de bezoekers kennis maken met aangepast sport en beweegaanbod in de regio. Verschillende sportverenigingen, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties zijn aanwezig met informatiestands en activiteiten. En de bezoekers krijgen natuurlijk de kans om zelf te sporten, uit te proberen en in gesprek te gaan met de aanbieders. Nou, wil je jezelf doen, dan kun je op de dag daar naartoe. De dag is gratis. En de dag begint om 1 uur. En het duurt tot ongeveer 4 uur. En om een goed beeld te krijgen van het aantal deelnemers. Is het aan te raden om eventjes zelf van tevoren aan te melden. Dat is het fijnste. En dat kun je gewoon simpelweg doen door naar de website te gaan. inoosterhout.nl inoosterhout.nl en daar kun je meer informatie vinden hierover onder andere. En ook over de zomerkaravaan en ga zo maar door voor de jeugd. En dat soort dingetjes. Daar kun je jezelf dus op aanmelden. inoosterhout.nl, ga daar eens naartoe en daar vind je meer over. En ik zal straks nog iets meer vertellen eventueel erover. Maar in ieder geval, daar kun je dus ook naartoe om jezelf dus onder andere aan te melden voor die Uniek Sportendag 2026 op zaterdag 29 augustus.
0: En we zijn een diervriendelijk programma.
1: Miauw!

0: elegant. Van mijn rechter in mijn linkerhand. Als ik het andersom doe, van mijn linker naar mijn rechter toe, doe ik één handje weg. Ja, dan blijft die slimmer zitten, zeg. En dan gaat hij alweer op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer, oh, hij haalt het niet meer.
1: Ja, wie doet hem dat na?
2: Ja, wie doet hem dat na?
0: Driemaal in de

0: een zeer, zeer speciale truc. Kijk, hij springt elegant van mijn ene in mijn andere hand. Maar het is van gewicht, het gaat met alle vijf zijn ogen dicht. Und dan nu, tot besluit, springt hij niet meer voor, maar achteruit. Kijk, daar gaat hij alweer, op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer, oh, hij haalt het niet meer. Ja, wie doet hem dat na?
1: Wie doet hem dat na?
0: Driemaal in de rond.

0: die zien we nooit meer terug.
1: Hij springt net uit het raam hier.
2: Dan hoop ik niet dat we hier vlooien hebben.
1: Hij is net uit het raam gesprongen.
3: Aha.
1: Dus ja. Hij had geen parachute bij, dus dat was wel jammer.
3: Wel.
1: Wat een onzin, hè?
3: Ja.
1: Ja,
3: goed. Laat het houden op onzin.
1: Ja, dan. Het Cocktail Trio in 1965 was dit. En daar zou ik Kinderen voor Kinderen uit 1992 met de Vlooienmars.
3: Ja. Tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling.
1: Zo bedoel jij.
3: Ja, maar weet je wat je eigenlijk hier achteraan kunnen draaien? Je hebt nou het Floyd Siggers erachteruit hebben kunnen draaien. Maar ja. je had eigenlijk André van Duin erachteraan kunnen zetten. Ja. Peter, niet ja. nu. Oh, ja, Willy Albert, ja, bedankt.
1: Ja, ja. Ja. Draai je volgende keer wel.
3: Ja, die had hier achteraan gekund. Ja, ja, bij achter de voor. Ja.
1: Ja, maar goed, dat doen we volgende keer wel.
3: Ja, dat Pieter van Vollenhoven daar. Nou, ben ik het zat, Peter.
1: We hebben er nog twee.
3: Ja. Zullen we maar doen dan in ieder geval. Anders wordt het niks met dit programma.
1: Nee. Oké, we hebben er nog twee. En daarmee gaan we eruit.
3: Ja, jij gaat eruit. Ik ga nog even twee eetjes door.
1: Ja, twee eetjes door. En wil je de informatie zien op onze website rozenexpress.com. En dan klik even aan de playlist. Staat bovenaan het balkje. En dan kun je zien wat we allemaal gedraaid hebben.
3: Ik zie je zo weer. Ik zie je zo weer. Dus tot zo. En

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Goedemiddag.
2: Rozo Radio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Goedemiddag, ja, daar zijn we weer.
4: Ja.
3: Ja, buiten zit ietsjes minder. Maar ja, u luistert natuurlijk, als u heeft afgestemd op www.rozenradio.nl, naar het programma In.

0: vandaag zijn we in de moed voor mooi Nederlands.
1: Ja, en ja. Nederland is mooi.
0: Dat is
1: sowieso.
0: Mooi.
1: En toch zeker de muziek. En toch zeker die nou op de lijst staan.
0: Ja, het zijn wel oudjes, maar ze blijven toch mooi.
1: Kent u deze nog?
0: Ja, nou, we hoorden hem al... Je hoort hem al meepraten, Arie.
1: Ja, ik wou jou naapen. Ja. En degene die je ook hoorde was natuurlijk Mieke. Die heeft de samenstelling van het programma al helemaal klaar. De lijst heb ik voor mijn neus en ze gaat het presenteren.
0: Ja, dat gaan we zeker zo doen. Nou, mocht het niet lukken om vandaag te luisteren, kunt u altijd nog op de donderdagavond luisteren.
1: Oh,
0: ja, maar dan van 7 uur tot 9 uur 's avonds. En 106.2 ORTS of DAB+. Nou zeg je, oh, ben je helemaal gek van Nederlands. Dan moet je zeker vooral op de zaterdagavond luisteren naar Jukebox van Arie. En dat is ook van 7 tot 9?
1: Van 7 tot 9 op de zaterdagavond inderdaad, Jukebox.
0: Erg hè, dat ik dan vraag.
1: Nee, het maakt helemaal niet uit. Iedereen heeft zijn eigen ding. En ja, ik heb heel veel dingen. Ik kan er ook niks aan doen.
0: Nee, maar we hebben hele leuke programma's op Rozo Radio. Dus 24 uur muziek, heel de dag door.
1: Weet jij nog wanneer je 16 was?
0: Ja,
1: weet je
0: heel lang geleden.
1: Nou, dat valt best mee.

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik ineens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou daar ben ik dan, hè? En ik zei oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam. Ze zei, nou wat dacht je? Uit Madurodam. Margootje, Margootje. Ze klom op een broodje. Ze trok aan mijn haar.

in zo'n klein Peugeotje. Margotje, Margotje, uit Madurodam. Ze was wel heel lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei, dag Margotje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei, nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open en daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet, want ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij, Christine Kieler, in pocketformaat. Margotje, Margotje, in een klein petticootje,

Ze kroop in mijn binnenzak en fluisterde weer: Margootje, Margootje, jij klein idiootje, Margootje, Margootje, uit Madurodam. Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beet in mijn teen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. Maar het laatste nieuws dat ik van haar vernam: ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam. Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam Begijntje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas. Ik kijk nog wel eens in het trommeltje met speculaas. Ik kijk of ze soms in mijn zeebakje is, omdat ik er toch wel een klein beetje mis. Margootje, Margootje, ik riep je, ik floot je,

0: lekker.
1: Ja, Margootje. Oh. Ja, daar zie je dan echt zo voor je. Zo'n klein poppetje, zeg maar. En volgens mij was deze een beetje opgepept. Een beetje...
0: Een beetje snel tempo. Ja. Een kermistempo.
1: Ja,
0: ja, het wordt binnenkort kermis, hè, volgende maand. Kermis, ja, hoe kom ik erop? Ja, ik weet het ook niet.
1: Nee, ik ken hem dat hij heel rustig was, maar deze was
0: en
1: een
0: toen,
1: beetje...
0: En toen de tijd dat jij een meisje van 16 was, hebben we ook, hè?
1: Hebben we ook gehad, ja. Aan mijn gootje was het ook van Wim Zonneveld. En een meisje van 16 van Boudewijn en Groot. Nou, hou u van Boudewijn en Groot. Hij komt vandaag nog een keertje terug. Of misschien wel meerdere keren. En deze tegenwoordig is Zoë Kroon. Dacht ik hiermee in de theaters als musical zijnde. En dan is hij Frans Halsema. En volgens mij heet die musical voor haar.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten.

overal een gesloten deur. En de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was heel de vrijerij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. De wind zou niet meer ademhalen. Als de

elkaar niet meer begrijpen, dan is de wereld koud als ijs. Ik zou sterven van de kou en mijn adem zou bevriezen als ik je liefde zou verliezen. Er is geen liefde.

0: Ja, het programma heet deze keer ook niet daarom ook mooi Nederlands. Want als er één dat goed kon, was het wel Tom Hermans.
1: Ja.
0: Met Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren. En daarvoor Frans Halsema voor haar. Ik zei het zojuist al, vanaf oktober is het de musical voor haar. Maar sorry, kom in de hoofdrol. En dit is al wel eventjes terug. Hij heeft eigenlijk nog niks nieuws uitgebracht.
1: Nee, voorlopig nog even niet. Nee. Als, wat ik begrepen heb, ik weet niet of het waar is, is hij zijn stem aan het trainen.
0: Oh, ja,
1: omdat hij dus zo lang heeft stilgestaan. En hij wil wel hetzelfde terugkomen als dat hij ooit heeft gezongen. Wel iets ouder, natuurlijk.
0: Ja, dat
1: het klinkt
0: wel.
1: Allemaal misschien wat schoor.
0: Ja, je weet het niet, maar hij heeft wel gelijk. En over wie hebben we het dan? Nou, over deze meneer.
1: Ja,

0: Hartstikke idee.
1: Ja, dat waren twee duetten achter elkaar. Deze was van Miss Montreal en Pascal Jacobsen van Bluff natuurlijk. Ik zoek alleen mezelf en daarvoor Ik kan je niet laten gaan. Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Nou, de volgende dame, dat is, als ik het goed heb onthouden, een live uitvoering. En dat is een cabaretière, heet dat?
0: Kijk.
1: En ja, een geweldig mens. Moet ze maar eens opzoeken. Het is echt, ja, ze is leuk.
0: Leuk, leuk?
1: Leuk, leuk.
0: Of jong?
1: Nee, niet jong. Ze is al wel wat gemiddelbare leeftijd. Maar ze doet het gewoon allemaal.
0: Ah, dan kan het geen kwaad.
2: Ik hou van je slimme handen.

0: ik bang om nooit meer te horen. Zeg, schat, je moet een beetje spuug in die schroef doen voor je hem erin draait. Want dan roest hij zichzelf vast, krijgt geen mens later dit meer los. Oké, pap.
1: Ik hou van je slimme handen, van je oplossing in de praktijk.

0: duidelijke teksten gesproken.
1: Ja. Ja, het zijn eigenlijk alle twee kleinkunstenaressen, zoals dat heet. Simone Kleinsma met Wat is mijn hart? En Lenette van Dongen, Schouder aan Schouder. Nou, we hebben hem zojuist ook al gehoord in een duet, maar nu met een andere dame.
0: Komt-ie maar. Het water is nat.

0: dit is een hele andere stil.
1: Ja, dat was zo stil, maar het was toch nog best hard.
0: Ja, in het begin wel. De schuif stond niet te ver open. Nee, maar je had ook een... Dat is trouwens
1: nee,
0: niet van
1: stil
0: Bluff.
1: In mij.
0: Dat is niet van hem, hè?
1: Die bedoel jij, ja? Zeker. Nee, dat is niet van Bluff.
0: Nee, ja. Nou zit ik in de Nederlandse muziek. Zo, schaam. Ja, ik zet de microfoon even uit. Goed.
1: Nou ja, u begreep het al. Dit is Zo Stil van Bluff. En daarvoor lopen op het water Marco Borsato en Sita. En, jawel, nationale huwelijkslied. Ter ere van het koninklijk huwelijk tussen prins Willem-Alexander en Maxima in 2002 hebben ze dit voor een overvolle Amsterdam Arena mogen zingen voor het huwelijkspaar. Nou, maar we begonnen eigenlijk met een meisje van 16.
0: Ze worden steeds jonger.
1: Groot. Ze worden steeds jonger. En of ja, nou ja, eigenlijk ja, meisjes van 13 zijn eigenlijk, als je ze ziet, geen 13 meer.
0: Nee.

0: zomer op je radio. Met alleen de beste hits.
1: Ik hoorde zojuist Elske de Wal. En ik weet het niet het jaar, maar het was in ieder geval uit The Passion speelde ze Maria. En ze zong Heb het leven lief. En daarvoor Paul van Vliet met Meisjes van 13. Nou, het is al een heel oud nummer wat er nu aankomt. Maar het is, ik denk,
2: het is weer standen,
1: in ieder jaar kan, ja, werkt het gewoon. Het klopt allemaal nog steeds.
2: Helaas is het gelukkig, moeten we zeggen, over de grens. Maar ja. We willen het nergens hebben.
1: Nee.
2: Wel een hele mooie plaat.
1: Ja.

0: Zo, het was in één keer afgelopen.
1: Ja, en dit was volgens mij bij de beste zangers van Nederland. Te beginnen binnenkort weer.
0: Ja, gelukkig wel.
1: Dit was Simone Kleinsma en Rob de Nijs, Zomer van je houden. En daarvoor het oude nummer, Jenny Arian en Frans Halsma, Vluchten kan niet meer. Nou, ook deze volgende. Ik heb kaartjes voor, yes. Is ook weer een beetje toch in een modern jasje gestopt. Dat vind ik dan net even jammer.

Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan.

wat je deed verkeerd. Maar ik had ook wel eens vriendinnen. We waren jong en niet van steen. En zo hebben we dan toch geleerd. Je kunt altijd opnieuw beginnen.

0: kijk heel wel eens naar foto's van vroeger.
1: Oh jee, een hele doos vol.
0: Ja, maar kijk je ze ook wel eens?
1: Ja.
0: Ja, ik kijk al wat toen, dan denk ik, oei.
1: Ja, oké. Okay.
0: Wat een mooie tijd was dat.
1: Hoezo?
0: Toen, nou, ja. Toen kon alles nog. Hè. We hadden lange haren, we hadden hele leuke kleren. De discotheken waren er volop.
1: Is ook,
0: ja. Ja, nou, helaas niet meer.
1: Ja, je hoorde Rob de Nijs foto van vroeger. Ik weet iemand, mijn broer, die zingt hem ook.
0: Okay.
1: En ik wist nooit eigenlijk dat hij kon zingen. Maar moet ik heel eerlijk zeggen, dat is natuurlijk omdat je broer is. Dan, als ik hem hoorde, krijg ik dik kippenvel. Ja, dat had ik nou niet. Dus misschien had ik mijn broer gewoon moeten laten zingen.
0: Eigenlijk wel.
1: Nou, dat komt misschien nog wel een keer. En daarvoor hoorde Herman van Veen Liefde van Later.
0: Weet je, ja. Zelfs je naam is mooi.
1: Ja, leuk hè.

0: zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: mooie Oceaan Raccoon. En daarvoor Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi. Het is tijd voor ons zorgmomentje. Mantelzorgers spelen een onmisbare rol in het leven van mensen met dementie. Daarom organiseert Mantelzorg Oosterhout van Surplus de komende maanden verschillende activiteiten speciaal voor mantelzorgers die zorgen voor naasten met dementie. Een mooie gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en samen te genieten van ontspannen activiteit. Van augustus tot en met december staat er een gevarieerd programma op de agenda en de eerste activiteiten nemen deelnemers mee naar buiten. De natuur in en later volgt een avond vol herkenning, humor en muziek. Op dinsdag 5 augustus kunnen mantelzorgers deelnemen aan een plukworkshop bij Pluktuin De Lange Dam. Tussen de bloemen stellen deelnemers hun eigen boeket samen en op 26 augustus volgt de rondvaart door de biesbos. Nou, ga zo maar door. En zeg je nou, dat vind ik wel heel interessant en ook wel eens even lekker om er zelf eens even tussenuit te kunnen. Dan kunt u zich in ieder geval aanmelden en wat meer informatie vragen bij www.mantelzorgoosterhout.nl. En Mantelzorg Oosterhout schrijf je aan elkaar natuurlijk. Ik herhaal het nog een keer. www.mantelzorgoosterhout.nl. Het zijn allemaal kleine lettertjes. Dus zeg je nou ja, ik zorg voor iemand met dementie. Dan kan u daar eventjes een beetje wat meer lucht happen. Om maar zo te zeggen. De volgende, ja, die kennen we natuurlijk als zangeres, maar ook als actrice. Wat had je ook, meisje met de, nee, ik wou zeggen het meisje met de blauwe hoed. Oh, nee, dat was niet. Ze had toen een broertje door zijn tv-serie en de broertje heette Eppo. Of was het wel meisje met de blauwe hoed?
1: Ik durf het niet te zeggen.
0: Dat weet ik niet, zoeken we op.
1: Ik ben net iets jonger.
0: Oh.

0: eens weer.
1: Wat een zomer, wat een zomer. Je ziet de zon, je voelt de warmte en je hoort Rozo Radio.

0: Bluff met omarmen en daarvoor telkens weer wil ik al Betty. En ik heb toch nog eventjes opgezocht. Dit nummer was uit de film Roy Scheen. En ze speelde in 1975 in De Kleine Waarheid. En Meisje met de Blauwe Hoed, dat was Jenny Arian. Die je daar straks hebt gehoord samen met Frans Halsema met Vluchten. Kan niet meer. Nou, we zijn weer helemaal bij. En heel klein beetje is die de rode draad vanmiddag. Als die meerdere keren voorkomt in een lijst. Ja, dan ben je voor mij al gauw een rode draad. En dan hebben we het over Boudewijn de Groot.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: De muziek is heter. Je radio klinkt beter. Het is zomer. Rozo Radio.
1: Ja, er was er hier in Bakken met een nummer van Frank Boeien. Zonder woorden. In het programma In de Moed. Deze keer mooi Nederlands. Nou, dat was het zeker. En daarvoor Boudewijn de Groot met Verdronken Vlinder. En hier, ja, ze komt steeds meer in opkomst, wordt steeds meer gewaardeerd. En niet meer van, oh, het is een kind van. Dus ze denkt dat ze ook kan zingen. En dit is een eigen nummer, geschreven nummer, wat ik heb begrepen.
2: Ik weet het niet.
1: Ja, ik dacht het wel.
2: Maar ze heeft een hele mooie stem.
1: Echt wel.

0: dat was een lied voor alle mama's onder ons. Het Zilly Rompoli zong het Lieve Mama. En daarvoor ook zijn hazes met Echo Zonder Naam. Haha, daar is hij. De laatste keer in dit programma In de Moed, Mooi Nederlands. Onze rode draad, onze Boudewijntje.
1: De Grootje.
0: Ja, de Grootje.

ook niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Je hoorde Anthony Kameling met Hero. En daarvoor onze rode draad van vanmiddag, Boudewijn de Groot met het mooie Avond. Kennen we deze nog?
2: Zeker weten.
1: Jawel, hè.

Dit is ook weer één uit het programma De Beste Zangers. En dan heb je de aflevering Duetten. En dit waren Bent en Roxanne Hazes. En Bent heeft dit nummer geschreven voor haar vriend die toen in het ziekenhuis lag. 6 ballonnen. Daarvoor de Puma's, Mijn Hout Hart. En als je zegt de Puma's, wie waren er ook weer? Nou, het is eigenlijk een samenwerking tussen de band van Dikhout, die van Stil in Mij, en Akda en de Munnik. Nou, daar hebben ze net gehad. En we laten ze gewoon nog een keer horen. Deze kennen we ook van hun.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap. Ze is geen hitrefrein dat van de stijgers klinkt.

0: Nou, je hoorde zojuist Raccoon zeggen, het is al laat, toch? Ja, het is alweer 3 uur. En de Puma's daarvoor, zij maakt het verschil. Wie heeft geluisterd naar het programma In de Moed, deze keer mooi Nederlands. En Arie, jij ook weer bedankt, hè?
1: Ja, jij ook bedankt voor de presentatie, de samenstelling, de gezelligheid en ja, de thee.
0: En de thee, ja. Ja. Ja, zeker de thee. Nou, hopelijk tot volgende week weer. En ja, het is weer airco weer, want het wordt weer warm.
1: Ja, we gaan er weer tegenaan.
0: Ja, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Houdoe!

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De reis beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi Nine gaan over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoogtemperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden is in beide landen zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen en vastgoed en ook het circuit Zandvoort dat dit jaar zijn laatste race beleeft. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum gaat over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Roepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor allerlei zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover.
1: Uur na uur.

0: Ja, naar Fabeltjesland.
1: En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant.
0: Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, meneer de uil?
0: Zo lees je alles van de dieren uit het grote dierenbos. Kijk, daar heb je oma Gerrit. Ah, daar is Louis de Vos. Met een hapje in zijn bek gaat hij naar de open plek. Daar zit juffrouw Ooievaar, met haar lange spitse snavel vol met bitse praatjes klaar. En tuut, wie hebben we hier? Jawel, jawel, dat is juffrouw Mier. En als je alles hebt gehad, dan gaat Stoffel pas op pad.
1: Hallo meneer de uil, maar waar zijn Bordewolf, de raaf en de beer?
0: Ja, ja, de raaf en de beer.
1: En waar is dan de rest, want er zijn er toch meer?
0: Ja, ja, er zijn er veel meer. Want in de krant staat hier vermeld dat er 20 zijn geteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, meneer de uil?
0: Ja, 20 dieren, net als mensen, met dezelfde mensen wensen en dezelfde mensen streken.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen uit Oekraïne van 13 en 17 jaar. De twee broers zetten de minderjarige vanuit het huis van hun vader in Maassluis in als sekswerker. Eerst voor schoonmaakwerkzaamheden, later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor diverse zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover.

En alles maar weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More bij Rouse Radio. De komende twee uur ben ik nog even lekker bij met een hele hoop lekkere muziek. Uit grijze verledens, maar ook het heden natuurlijk. En we gaan ze allemaal weer lekker voor er doorheen draaien. Mocht je nog een verzoekplaat hebben, dan mag je die natuurlijk altijd indienen. Zonder problemen, gewoon even doen en laat dat aan mij weten. Ik doe het met plezier. We begonnen met de Stars on 45. Uit 1981 en Stars on 45. Kom uit Nederland. Productie waar onder andere Jaap Egmond achter zat. Maar nog heel veel meer. Maar wat heb ik nog even voor je? Nou, straks natuurlijk de twee meezingers. En we hebben nog ook nieuwe muziek tussen de bedrijven door. En we hebben de tweede is altijd een nieuwe plaat. Maar ja, er is toch een plaat, die kan ik niet laten. En als je dan toch de vrolijkheid erin wil brengen, ja. Laten we het dan even echt vrolijk maken, hè? Dus ja, hij moet de zomerrit in België worden voor mijn ogen. En dat blijf ik gewoon vinden, dit. Dit blijf ik gewoon vinden. Kan het niet laten. Ik gooi je er gewoon bijna mee dood.

Je kan er niks aan doen, maar als ik als je tegen mij 5000 volt zegt, dan zeg ik altijd deze, want ik blijf deze leuk vinden. Kijk, I'm on Fire was natuurlijk een groot hit, maar toch, ik blijf deze zo leuk vinden. 5000 volt en Dr. Kiss Kiss. En daarvoor natuurlijk ook niet te vergeten nog hoorde je K3 en het ontzettend lekkere Oya Lele, de zomer van Oya Lele. En ja, goed, als ik deze plaat dan hoor, ik word hier altijd blij van deze plaat. Ik kan er niks aan doen, maar ik word er altijd heel blij van die nieuwe plaat van K3. En daarvoor vind ik ook dat het gewoon de zomerhit van België moet worden van dit jaar. Zullen afwachten, ze zijn wel genomineerd, maar toch. En we gaan gewoon even afwachten hoe het zit. Nu even terug naar de jaren 80 met Dave van Demis Roussos. Samen met Jennifer Warrens. Dit is Lost in Love.

Ik zeg wel eens, je moet gewoon muziek draaien waar je ook blij van wordt. Nou, van deze plaat hoor je absoluut blij. Je hadden Janet Jackson en Together Again. En daarvoor ook nog Jennifer Warrens. Samen met niemand minder dan Demis Roussos. En ja, het ontzettend lekkere Lost in Love. Een beetje de zomer doet het dat wel een beetje aan denken. En als je het toch over zomers hebt, deze plaat die deed het ook in de zomers heel goed. Maar dan gaan we terug naar de jaren 80. Deden we al met Demis Roussos. Ook deze van Peter Kent is een heel goed voorbeeld. It's real good.

Heerlijk dit soort nummers, hè? T-Santo van Mattia Bazar. En dat om ruim 2 minuten over 30:30 alweer hier bij Radio. Met deze plaat, als je die hoort, dan brengt het je eigenlijk, voor mij dan, brengt het je helemaal naar die tijd van de zomer. En dan deze muziek en dan over een strand heen lopen. En dan loop je bijvoorbeeld over een strand heen in Frankrijk. En dan hoor je deze plaat, dan maakt het ook niet uit. Maar ook natuurlijk als je in Italië of Spanje bent, dan past deze plaat eigenlijk past deze plaat dan ook zo perfect. Dan denk je bij jezelf zo van, ah, lekker. Nou ja, in ieder geval een hoop, ah, lekker, sowieso in dit programma. Want ik heb het idee dat altijd wel een plaat is waarvan je zegt van, oeh, lekker. Of die wil ik graag horen en ga zo maar door. Nou, het is ook nodig tijd voor iets heel anders. Het is ook nodig tijd voor die twee meezingers. Ja, dit zat al een aantal dagen bij mij in mijn hoofd. Eigenlijk is het van Sheena Easton en heet Morning Train, maar ja, er is iemand die heeft het ook opgenomen. En toen werd het heel erg gezien als een hele slechte plaat in de zin van qua tekst, maar ja. En dan zegt mijn hoofdje altijd gelijk, boeiend!

Als je heel goed luistert, had ze ineens een achtergrondzanger erbij zitten. Maar dat was ik. Colorado, hoor je van Xandra. En ik had zoiets van, nou, deze moet ik gewoon... Ik moet deze gewoon achterliefde. Het is alles een sigaret aan het draaien. Ik weet niet waarom. Maar joh, de Benny Naaman ook nog. En Jolanda, die is helemaal fan van Benny. Maar het leuke is dat ze kan niet tegen sigaretten roken. Maar ja, dit is wel een leuke plaat. Dus ja, dus ik kan er niks aan doen. Oorspronkelijk is het natuurlijk Morning Train van niemand minder dan... The one and only Sheena Easton. En dit nummer... Hoorde ik... pas geleden in BNB Vol Liefde.

Als je hier wel eens over nadenkt, je hebt dit nummer dan zitten luisteren. En Georgie Davis, hij deed mee in de Soundmix Show als Stevie Wonder. Dat was wel heel bijzonder. En twee Soundmix Show meedingers trouwens. Want we moeten niet te vergeten dat we natuurlijk ook al draaiden Gerard Joling in Love Is In Your Eyes. En hij deed ook bij de Soundmix Show mee. Ja, toen kwamen er dit soort dingen uit. Gerard Joling dus, Love Is In Your Eyes. Pas geleden zijn er veel meer nummers van Gerard trouwens te horen in het BNB voor Liefde. En erachteraan dus Georgie Davis en Black Star. Heeft ook nog meerdere platen gemaakt, maar nooit echt grote hits gehad meer. Dat is wel jammer eigenlijk van de ene kant. Blijven nog even in de jaren 80 hangen. En er is zoveel moois uitgebracht door de jaren heen. Dit komt uit de geweldig leuke comedyfilm Together in Electric Dreams. Dit is Giorgio Moroder en Philip Oakey. En dat allemaal op deze zaterdag.

Dit nummer ze nou smooth. Ik kan het nog nadoen ook nu die trompet die erin gebruikt wordt. The Cure, Audie en Close to Me. Uit het midden van de jaren 80 en uit diezelfde periode ook. Giorgio Moroder en Philip Oakey samen. En het ontzettend lekkere Together in Electric Dreams. En Linda die zei al, Philip Oakey is nog steeds live heel goed. Samen met de Human League onder andere ook. Ja, toch. Ja, Human League was ook trouwens wel lekker hoor. Ik moet het echt toegeven. Zo. Ken je deze nog? Neem je even mee terug naar de jaren 90 nu. Met Andrew Collins.

Jorde Edwin Starr. Oftewel Edwin Starr, Edwin Collins, Dave, voor mij. Ja, dat komt omdat Edwin Wayne Starr die staat op mijn scherm te knipperen, maar het is niet de bedoeling dat die gedraaid zou worden, maar dat hebben we terzijde. Alhoewel, kan altijd natuurlijk, hè? Je weet het nooit in mijn programma. Mocht je nog een verzoekplaat hebben, dan kun je die indienen. We gaan even op naar het nieuwe Edwin Collins inderdaad en A Girl Like You Before. En daarmee op naar het nieuws. En ik zeg tot zometeen. Voor nog een uurtje. En tot aan die tijd een Tour de France plaatje. Acapulco met Bibi Magica. Ja, dit is echt zo'n Tour de France plaatje.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Burgemeester Schouten van Rotterdam zal donderdag aanwezig zijn bij de herdenking van de Holocaust in Rotterdam en er spreken. Evenals de Israëlische ambassadeur Zvi Vapni. Daarmee maakt Schouten een einde aan de vraag of ze wel of niet aanwezig zal zijn bij de herdenking Meloos 24. In de Raad hadden DENK, Partij voor de Dieren en pro-Palestijnse activisten Schouten onder druk gezet om de ambassadeur te weigeren of anders zelf weg te blijven. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen van 13 en 17 uit Oekraïne. De broers zetten de minderjarigen vanuit het huis van hun vader in Maassluis in voor schoonmaakwerkzaamheden. Later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de Haagse politie meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen droog en zonnig. Later en ook in de nacht trekt er, vooral in het noorden en midden van het land, wat bewolking over. Er is nauwelijks wind en het wordt tussen 12 en 18 graden. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Hallo, campers.
1: Heidi, hi. Heidi,
2: ho. Een heel fijn weekend. Rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend.
3: Ja, en I'm Natasha Bedingfield and you are lucky because you are listening to the sexy, the witty, the handsome Dave Howard. Altijd leuk als je systemen ineens zeggen zo van, ik ben Windows, ik ga afsluiten. Ja, nou, dus mijn systeem werd ineens afgesloten en werd ineens geherstart. Waarom? Joost mag het weten. Ja, dus ik moet nu even snel alles weer bij de hand zetten. Want echt alles werd daar flop finito en werd afgesloten. Dus ik had ineens geen... Ik had een track voor mijn neus staan. Die stond helemaal klaar. Die was zoiets van, hey, ik ga draaien. Jij mag mij gaan draaien. En dan staat hij niet klaar. Nou, daar word je dus echt vrolijk van. Want dan gaat ineens het systeem zeggen ze van, ik ga het lekker zelf doen. En heeft hij alles afgesloten. Ja, dus maar dat doen we heel simpelweg zo. Dan gaan we gewoon door. Hè. Want we kunnen gewoon een programma maken, joh. Maken we allemaal niet uit. We doen het gewoon eventjes improviseren. En dat improviseren, dat gaat als een tierenlier als je erover nadenkt. En alleen ja, je moet soms eventjes wat dingetjes doen. Nou ja, in ieder geval, je weet het. Je hebt het net al gehoord. Dat het een programma is met van alles en nog wat. Laten we het daarop houden. Oftewel, het is hoog nodig tijd voor...

Cool and the Gang, She's Fresh, She's So Fresh. Begonnen tweede uur dus inderdaad van deze aflevering van Saturday Music Morning bij Roos Radio. En, dat op deze zaterdag. Oh jongens, toch, weet je wat het punt is? Dan gooit de computer die... Dan heb je een aantal platen klaarstaan en die gooit je computer. Je gooit gewoon alles eruit. Hè. Ja. Tijd voor een nieuwe. Verleen. Featuring Mel. Uit Nederland gewoon. Remember.

En nou krijg je de drop-out. Heerlijke plaat met We Don't Talk Anymore van Cliff Richard. Leuk en Cliff, zegt Jolanda. Dus dankjewel Jolanda. En ja, we draaien ook natuurlijk de nieuwe Feline en Mel. En die heette Remember Us. Nou ja, goed, ja, dat kunnen we doen. Ja, ja, Remember Us, ja. En moet je er ook bij hebben, toch? Yeah. Nieuwe plaat die eigenlijk nooit op de radio hoort. Het was in Nederland een klein hitje voor hem. Soloplaat voor Mark Rutherford. It's halfway there.

net zo'n donderwolk die erin zit. Hè? Kim Wilde en Checkered Love. Ik weet dat ze Jolanda hier een heel groot plezier mee doet. Ik kreeg ook gelijk een duimpje van haar. Dus ik krijg gewoon een duimpje van mij terug, Jolanda. Ja, ik geef gewoon een duimpje terug. Tjop. Zo, net een duimpje teruggegeven op Facebook. En ja, gewoon de muziek die een beetje bij elkaar paste. Daarvoor Mike Rutherford. Die kennen we weer van Genesis, maar maakte ook zelf soloplaten. En dit was er eentje van Halfway There uit het begin van de jaren 80. Ja, je kan trouwens, als je heel goed luistert, hoor je ook heel erg invloeden van The Police in die plaat van Mike Rutherford. En waarom, moet je mij niet vragen, maar ik vind het heel erg Police invloeden, ja. Eddie Grant, die kennen we allemaal. Big John Russell ook. Heeft ooit een Grant Megamix opgenomen. Oftewel een Eddie Grant mix. Dit is Big John Russell onder de naam Starmix. Big Grant.

Ja, zonder gekheid. Dit was dus Big John Russell. Hè? En Big John Russell, de man maakte zo'n Eddie Grant mixje. En het is gewoon leuk omdat je de nummers allemaal mee kan zingen. Of dat het spectaculair is, ja, daar valt natuurlijk wel over te twisten. Hè? Ja, of dat het echt een. Echt geweldig is. En daar valt natuurlijk over te twisten. Maar ik vind het een leuke mix. En ik had zoiets van, nou, die wil ik ook een keertje laten horen. Je hoort het nooit op de radio. En waarvan ik van de ene kant het wel kan snappen trouwens, zodat dat gebeurt. Maar ja, goed, dat is dan een beetje. Dat is een beetje persoonlijke. Ja, ik denk dat ik dat ben. Ja, ik denk dat ik dat ben. Even kijken naar de tijd. Okay. Oh, kan er nog eentje doen eigenlijk, hè? Zal ik er nog even eentje doen voordat we. Ja, ik doe er nog eentje. Ik doe er nog eentje voordat we overgaan naar de meezingers. Ja. Ik had deze nog klaarstaan. En ik zei nog, het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik die ging draaien, maar die zat gewoon in mijn lijst. Doen we die toch? Edwin Starr, dit is Contact.

Edwin Starr in Contact. Hé, hey, jongens. En dan is het nu hoog nodig tijd, wat ik al zei, voor die twee meezingers. En deze, moet ik draaien voor Karel en Lovette. En Rob, die snapte hem helemaal. Dus ja, dan moeten we hem ook maar doen ook, hè. Rob, vakantie met de tent. Hier zijn Kinderen voor Kinderen.

Geef mij een zwoele zomer. Oh, Dana Winner. Eigenlijk is dit oorspronkelijk een nummer van een hele andere band. Ik ga hem direct gewoon even draaien voor je. Maar in ieder geval, ik wilde ook nog even wat anders afkondigen. Want die hadden we natuurlijk ook nog voor je. We hadden ook nog Kinderen voor Kinderen voor je. En Op vakantie met de tent. Nou ja, goed, dan moet je... Ja, bij sommige mensen moet je dat absoluut niet doen, hoor. Maar ik zei het al, die van Dana Winner, zwoele zomer. Ik had zoiets van, nou, dan ga ik ook het origineel maar voor je draaien. Ja... Wat moeten we hier nog over zeggen? Het is natuurlijk oorspronkelijk van ABBA. Dit is Put On Your White Sombreros. En onderweg Attention To Me van de Nolan. Dat is ook zo'n lekker plaatje, word je zo vrolijk van. Een beetje de zomer erin houden mag wel, toch? Nou, zet je sombrero maar op. En blaar maar mee op deze zaterdag. Op de chat, PA. En Rob... En op Facebook onder andere...

Ik zei het toch dat je er vrolijk van wordt van dit soort plaatjes. Give a little bit of attention to me. En kan die ook praten? Dat is makkelijk, wordt er gezegd. Ja, ik had net even een foto gedeeld van PJ. Dat is mijn beer die bijna overal mee naartoe gaat. En ik had eventjes studiofoto's gemaakt. Ja. Die had ik met een paar mensen gedeeld. En die was even fotomodel achter de mengtafel. Ja, laten we het aanhouden. In ieder geval, we draaien muziek dus van de Nolans uit de jaren 80. En niet te vergeten ook, ja, je blaarde het eigenlijk al wel een beetje mee. Put on your white sombrero van ABBA uit het einde van de jaren 70. Want het kwam van een album uit het einde van de jaren 70 aan. Zo, tijd om even wat te gaan relaxen voordat we het langzamerhand weer gaan oppompen. Alhoewel, toch rockt dit ook, maar op een andere manier. Wat heel veel mensen gewoon zijn, in hun eigen manier, amazing, is Aerosmith. I can't

Je hoorde Body Talk. Er werd gevraagd van, staat deze niet op een verkeerde snelheid? Nee, deze staat niet op een verkeerde snelheid, Linda. Want hij behoort zo te zijn, deze. Het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga nog geen plaat voor je draaien. Je weet het, dat is altijd een... dat is altijd even nog ragen. Jawel, jawel, jawel. We moeten nog even ragen tot aan het nieuws. En daarna zeg ik een fijn stukje, een heel fijn weekend. En ik ga je bedanken voor het luisteren. En zometeen veel plezier bij de non-stop muziek en de rest van de programmering voor Roos Radio. Ik ben eraan. Aanstaande dinsdag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van natuurlijk het enige echte, hoe heet dat? Back to the Oldies. En maandag ben ik er met de herhaling van Saturday's Music and More. Wie weet er dan. En anders tot volgende week zaterdag zou je kunnen zeggen. Maar dan niet live hoor. Dan moet ik er wel even bij zeggen. Dan niet live. Maar goed, het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga je verlaten. En je weet het hè. Tot de volgende. Dit is muziek van AC/DC. Oftewel. Thunder. Het is Thunderstruck. Fijn weekend. De mazzels. En tot dinsdag. Dag.

Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort en vastgoed. Hij wil zich richten op autosport en kunstmatige intelligentie. De verkoop beëindigt zijn betrokkenheid bij Zandvoort, waar hij de Formule 1 terugbracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.

0: werkt.
1: Gaat uit, je vrijt, je trouwt. Je hebt je wereld opgebouwd. Er komt een kind, je leeft voor 3 of 4. Je hebt plezier. Je bent nog jong en je geniet van alles wat de wereld biedt. Je feest, je vliegt, je rijdt en doet. En zo is het goed. Maar mocht je ooit eens denken aan wat zoal gebeuren kan, bedenk, er is een heel goed ding. En dat heet levensverzekering.

Je werkt de weg wijst naar de top. De kinderen die groeien op. Wat zou een eigen huis geweldig zijn? Dit wordt te klein. Je hoopt op lotto, loterij. Je bent er echter steeds niet bij. Je denkt en kijkt eens naar je vrouw. Hoe moet dat nou? Maar kijk, je krijgt die mogelijkheid van geld voor het huis precies op tijd. Gekoppeld aan een heel goed ding. En dat heet levensverzekering.

Je werkt, leeft nu, je wilt zoveel. Je wilt dan ook bepaald je deel. En toch de prijs van die volwassenheid is die van zekerheid. Je leeft tenslotte niet alleen. Denk aan die anderen om je heen. En denk dan aan een heel goed ding. En dat heet levensverzekering.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. 2 minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. 4 verdachten waren betrokken. 2 hebben zich nu gemeld, de andere 2 blijven gezocht. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepand en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Frankrijk arresteerde sinds 6 juli 162 verdachten van brandstichting, meldde premier Le Cornu maandag op X. Het land kent een record bosbrandseizoen met 116.000 hectare afgebrand, meer dan het vorige record uit 2022. 9 op de 10 branden ontstaan door onvoorzichtigheid, zoals sigaretten of barbecues. Op brandstichting staat maximaal 15 jaar cel. Pathé programmeert extra nacht- en ochtendvoorstellingen van The Odyssey in IMAX-zalen. Op 7 en 8 augustus draait de film om 8 uur in Amsterdam en om 11:30 in Rotterdam. Nooit eerder programmeerde Pathé zo structureel extra vertoningen vanwege de ongekende belangstelling voor de film. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste bui het oosten uit, blijft het droog en daalt de temperatuur naar 13 tot 17.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlam op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: he's just the blind man in the bleachers to the local hometown fans. And he sits beneath the speakers, way back in the stands.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlammen op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat de gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Er stond een mannetje dat iets onwenners had. Dus Karel vroeg, wat zoekt u? Bent u vriend hier in de stad?
1: Ik ben een speelgoed mannetje,
0: zei het mannetje met een speelgoedstem.
1: Ik ben een speelgoed mannetje,
0: zei het mannetje tegen hem. De zaak was gauw vergeten, maar wat later in de week zag hij een ander mannetje dat op het eerste leek. Het plukte tal van bloemen uit een openbaar plantsoen. Hij sprak het aan en zei, meneer, dat kunt u toch niet doen?
1: Ik ben een speelgoed mannetje,
0: zei het mannetje met een speelgoed lach.
1: Ik ben een speelgoed mannetje en een speelgoed mannetje mag.
0: Die ochtend werd hij wakker van spektakel in zijn tuin. Daar sloeg zo'n zelfde mannetje het meubilair aan puin. Hij trok direct zijn broek aan, liep erheen en schreeuwde, zeg, wat denk je wel, wat doe je hier? Houd op, vooruit, ga weg!
1: Ik ben een speelgoed mannetje,
0: zei het mannetje in het mannetje.

net een speelgoed oog op slag. Wij zijn maar speelgoedmannetjes en meer niet helaas. Gewoon maar speelgoedmannetjes en we zijn hier nu de baas.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen. En melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor drie ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsom opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen.